De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat de heffingen voor pubs, clubs en muziekzalen met 1/5 verminderen. De premier haalt het geld dan weer bij de vapeshops en online platformen die belastingen ontduiken. Het is al de derde belastingvermindering die Burnham doorvoert sinds hij begin deze week het roer overnam van Keir Starmer. Burnham wil naar de plaatselijke bedrijven meer ademruimte geven op die manier. De boete die de Europese Commissie oplegt aan technologiebedrijf Google creëert onzekerheid voor de transatlantische handelsrelaties. Dat zegt de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer in een reactie. Google krijgt 890 miljoen euro boete van de Europese Commissie voor 2 overtredingen. Google bevoordeelde zijn eigen diensten, zoals Google Shopping in de zoekrobot. En de tweede boete is omdat Google app-ontwikkelaars belemmert om gebruikers een dienst te laten kopen buiten de eigen Google Play-winkel. De Amerikaanse handelsgezant noemt de boetes een onredelijke financiële straf en een risico voor de transatlantische stabiliteit. De Verenigde Staten wil Iraans geld gebruiken om de schade aan door Iran aangevallen schepen te compenseren. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. De Verenigde Staten heeft voor miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden door de internationale sancties die er al een tijdje zijn tegen Iran. Over dat geld werd ook al veel onderhandeld en nu zegt Trump dus dat Iran zelf zal betalen voor de schade die het aanricht en dat dat geld gehaald zal worden bij die bevroren Iraanse tegoeden. Trump noemt dat in het bericht eerlijk en billig. Het weer nog, het is meestal helder de komende uren. Tegen de ochtend kans op nevel of wat mist. En minima rond 7 graden in de Ardennen, 14 elders. De dag start grijs en nevelig, maar later breekt de zon door en krijgen we een mooie zomerdag met temperaturen tot 25 graden. Ook zaterdag de zon en dan nog wat warmer met maximaal tot 28 graden. Zondag krijgen we regen. Ik wens je nog een rustige nacht. En als je meer wil weten, nog meer nieuws wil zien, dan kan je dat altijd vinden in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Croquet.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT
2: Zomerrit. De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
3: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
4: Classics. Radio 1.

0: Ricci.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Ricci.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket. In Bermo.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Goodbye bad hair days, hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner, 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio 1 Classics, live.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hit van de zomer, die proef je bij Delhaize.
3: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Tegels, natuursteen, parket, in Permo.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Classics. Radio 1.
7: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Spaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de vele natuurbranden in het land. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken vannacht bekend. Door de noodtoestand af te kondigen, heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te kunnen bestrijden. En kan er ook meer materiaal worden ingezet. Rond Avila, León, Toledo en hoofdstad Madrid woeden op dit moment hevige bosbranden. In de omgeving van Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden. Frankrijk vraagt daarom om het Europese mechanisme voor civiele bescherming in gang te zetten. Zo kan Europa extra blusvliegtuigen ter beschikking stellen. Voor de 13e nacht op rij heeft de Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Iraanse staatsmedia melden dat de zuidelijke stad Avas onder vuur is genomen en dat er explosies zijn gehoord in de havenstad Bandar Abbas en op het eiland Qism vlakbij de straat van Hormuz. President Trump zei vannacht in een interview ook nog dat hij overweegt om een massale aanval op Iran uit te voeren in de nabije toekomst. Er zouden plannen op tafel liggen voor aanvallen die groter zijn dan tijdens Operation Epic Fury, die eind februari begon. Ik sta op het punt een besluit te nemen daarover, klonk het uit de mond van president Trump. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren is nog altijd versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft nog even zo. Er is daar schade aan het wegdek na een ongeval. Donderdagavond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde ook open en de brandende brandstof verspreidde zich over de hele breedte van de weg. Voorlopig is er dus geen verkeer meer mogelijk richting Antwerpen daar. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale wegen naar de oprit in Lokeren. Mensen die vanuit de kust naar Limburg moeten, rijden beter via Brussel. Het is meestal helder. Tegen de vroege ochtend kans op nevel of mist. Minima rond 7 graden in Ardennen, 14 graden elders in het land. De dag start grijs en nevelig, maar later breekt de zon door. En krijgen we een mooie zomerdag met maxima tot 25 graden. Ook zaterdag zonnig en nog een beetje warmer tot 28 graden. Dan zondag krijgen we regen. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
6: Classics. Radio 1.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Classics. Radio 1.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promokoken.
1: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de vele natuurbranden in het land. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken vannacht bekend. Door de noodtoestand af te kondigen, heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te kunnen bestrijden. Rond Ávila, León, Toledo en de hoofdstad Madrid woeden op dit moment hevige bosbranden. In de omgeving van Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden. Frankrijk vraagt daarom om het Europese mechanisme voor civiele bescherming in gang te zetten. Zo kan Europa extra blusvliegtuigen ter beschikking stellen. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn donderdagavond minstens 25 gewonden gevallen door een Russisch bombardement. Volgens de lokale gouverneur ging het om een aanval met 5 glijbommen. Daarbij raakten woongebouwen en ook een privékliniek beschadigd. Bij de gewonden zijn 6 minderjarigen en ook nog een baby van 3 maanden. In het voetbal heeft Gent 0-0 gelijk gespeeld op bezoek bij het Oekraïense Cherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was dat. Het verslag krijg je van Tom Boudeweel.
7: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Cherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
6: Anderlecht speelde in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. En als je op de E17 rijdt, even opletten. De snelweg is in de buurt van Lokeren versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft nog even zo, want er is schade daar aan het wegdek na een ongeval. Een vrachtwagen vatte gisteravond vuur na een klapband. Daarbij scheurde ook de brandstoftank, waardoor brandende brandstof op de weg is terechtgekomen. Voorlopig is er daar nog geen verkeer mogelijk in de richting van Antwerpen. Je moet een lokale omleiding volgen en mensen die vanuit de kust naar Limburg moeten rijden, die gaan beter via Brussel. De komende uren helder, maar 's ochtends kans op nevel of mist. Minimaal rond 7 graden in Ardennen, 14 graden in de rest van het land. De dag start grijs en nevelig, later breekt de zon door en dan krijgen we een mooie zomerdag met maximaal tot 25 graden. Zaterdag zonnig en tot 28 graden. Zondag zouden we regen krijgen. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Classics.
1: Radio 1.

En als de pond dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op. Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan. En dat ik ook...

0: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
1: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Beleef VRT Zomerhit helemaal live. Samen met Radio 2
3: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
2: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
4: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
2: Classics.
4: Radio 1.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Radio 1 Classics live.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
3: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
2: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT
1: Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Classics.
1: Radio 1.
4: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen. Het gaat om tarieven van 10% tot 12,5%. Die worden opgelegd aan landen die volgens de VS te laks optreden om het verbod op dwangarbeid te handhaven. Het gaat onder meer om Canada, Mexico, India en landen van de Europese Unie. Dat deze tarieven net nu opgelegd worden is niet toevallig, zegt correspondent Thomas de Grave.
5: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
4: De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden in het land. Daardoor heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te kunnen bestrijden. Rond de hoofdstad Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. En ook in Avila, Lyon en Toledo woeden hevige bosbranden. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden en daardoor hebben al 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral bij Bordeaux is het moeilijk werken en het bluswerk verloopt nu veel moeilijker dan bij de grote branden in 2022, omdat het nu zo droog is, dat zegt deze brandweerman.
6: Très clairement, l'état de sécheresse du massif est pire qu'en 2022. Donc les conditions d'explosion des feux, on est dans des conditions plus difficiles.
4: In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quad van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, ook een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. Campingfederatie Recreat wil nieuwe regels voor recreatieve zwembaden nu de Vlaamse regering beslist heeft om zwemmen in open water overal toe te laten tenzij er een expliciet verbod is. De overheid legt meer verantwoordelijkheid bij de burgers wanneer ze in open water gaan zwemmen en de campingfederatie trekt dat nu door naar de zwembaden en pleit voor een versoepeling van het redderstoezicht. De sector kampt naar eigen zeggen allang met een tekort aan redders. En met nieuwe regels zouden de zwembaden ook langer kunnen open blijven. De federatie vraagt overleg met bevoegd minister Broens. Er wordt opnieuw voetbal gespeeld. In de tweede voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gespeeld bij het Oekraïense Cherkasy. En in de Europa League speelde Anderlecht 1-1 bij het Zweedse Hammarby. Het weer. De ochtend is grijs en nevelig. Later op de dag duikt de zon op. Temperaturen tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Classics. Radio 1.

Classics. Radio 1.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De E17 van Gent naar Antwerpen is nog altijd afgesloten in Lokeren. Daar is gisteravond een vrachtwagen in brand gevlogen en daardoor raakte het wegdek beschadigd. Dat is vannacht wel hersteld, maar toch kan er voorlopig nog geen verkeer over, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeersinstituut.
2: Het wegdek is daar weer klaar om opengesteld te worden, maar eerst moeten daar een heel pak vrachtwagens vertrekken. Het is zo dat veel chauffeurs vannacht en gisteravond niet konden doorrijden omdat ze hun rusttijd moesten pakken. En die hebben overnacht daar op de pechstrook. De politie gaat die nu wakker maken. En eens die hele grote groep vrachtwagens vertrokken is, kan de snelweg in principe weer opengaan.
1: Voorlopig moet wie van het westen naar Limburg wil beter via Brussel rijden dus. De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen die volgens de VS te laks optreden om het verbod op dwangarbeid te handhaven. Voor producten uit onder meer Canada, Mexico, India en de Europese Unie komen er tarieven van 10% tot 12,5%. Dat nu gebeurt is niet toevallig, zegt Thomas de Grave in Washington.
3: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
1: De Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Kaja Kallas, noemt de reden voor de nieuwe tarieven ongegrond. Ook Japan en Nieuw-Zeeland hebben al boos gereageerd. De Spaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden. Daardoor heeft de Spaanse overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te bestrijden. Rond de hoofdstad Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. Ook in Ávila, León en Toledo woeden hevige bosbranden. En ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden. In de buurt van Bordeaux hebben al 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral in de buurt van Bordeaux is het moeilijk werken voor de brandweer. Sport in de tweede voorronde van de Conference League voetbal heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Tcherkassy uit Oekraïne. Die wedstrijd werd in Polen gespeeld. Anderlecht speelde in de Europa League 1-1 gelijk tegen Hammarby uit Zweden. Anderlecht stond lang voor, maar in het slot kreeg Saliba een tweede gele kaart en konden de Zweden nog gelijk maken. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor aan de kust en krijgt ook het binnenland bredere opklaringen. Maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl.
4: Classics. Radio 1.

0: ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer.
1: Classics Radio 1.
2: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regering Trump legt nieuwe invoerheffingen op aan tientallen landen op basis van een wet over dwangarbeid. En Frankrijk vraagt hulp van Europa om de natuurbranden te bestrijden. Spanje roept de noodtoestand uit. De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen die volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. Voor producten uit onder meer Canada, Mexico, India en de landen van de Europese Unie gelden nu heffingen tot 12,5%. Dat die tarieven net nu opgelegd worden is niet toevallig, zegt Thomas de Grave in Washington.
3: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven, die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. De Trump-regering heeft nu een nieuwe verantwoording gevonden voor de tarieven in een wet die bedoeld is om dwangarbeid tegen te gaan. Die tarieven die zorgen ervoor dat importeurs in de VS belastingen moeten betalen voor buitenlandse goederen, wat voor hogere prijzen kan zorgen in de VS. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
2: Ook Europese landen worden dus opnieuw getroffen. De vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Kaya Kallas van de Unie, heeft het over een negatieve verrassing en noemt de reden voor die nieuwe tarieven, de dwangarbeid, ongegrond. Ook Japan en Nieuw-Zeeland hebben al boos gereageerd. De Vlaamse Campingfederatie wil een versoepeling van het redderstoezicht bij hun zwembaden. Nu de Vlaamse regering heeft beslist om zwemmen in open water overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De overheid legt daarmee meer verantwoordelijkheid bij de zwemmers. En de campings hebben al lang te weinig redders. Met de nieuwe regels zouden de zwembaden ook langer kunnen open blijven. De federatie vraagt overleg met bevoegd minister Broens. De E17 van Gent naar Antwerpen is weer open voor het verkeer. Gisteravond vloog daar in Lokeren een vrachtwagen in brand, waardoor de snelweg een tijd afgesloten was. Peter Breinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
4: Bijna 12 uur lang is de snelweg volledig afgesloten geweest, want daar is heel wat moeten gebeuren vannacht. Het takelwerk, het aanpakken van het licht beschadigde wegdek en dan in de vroege uurtjes ook het weghalen van een muur van vrachtwagens die daar nog stond op de pechstrook, want veel truckers moesten hun rusttijd nemen en hebben dus mogen overnachten op de E17. Zij zijn nu intussen vertrokken en dus kon de snelweg voor iedereen weer veilig open.
2: In Zillebeke bij Ieper in West-Vlaanderen is een zware brand geweest in een paardenpension. De brand ontstond in een loods met stro en hooi en kon daardoor razendsnel uitbreiden. De 50 paarden bleven ongedeerd. Uitbater Filip Lierman kon net op tijd ontkomen.
5: Er zijn geen gewonden, er zijn geen gekwetsten. Alle paarden zijn in veiligheid. Het ging heel snel. Het had niet over een minuut, het had op een seconde. Ik was begonnen met zelf te blussen. Vuur nam rapper toe. Opdat ik kon blussen en ik heb eigenlijk echt moeten naar buiten lopen.
2: Er komt nog altijd veel rook vrij en daarom vraagt de brandweer aan de inwoners van Ieper om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is een meisje van 13 uit het Mechelse omgekomen na een ongeval met een quad. Ze zat als passagier op de quad die bestuurd werd door een andere tiener uit ons land. Op een bepaald ogenblik stortte het voertuig van een klif in zee nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko. De jongen die aan het stuur zat liep zware verwondingen op. De Spaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen voor de vele natuurbranden. Daardoor heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te bestrijden. Rond Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd en ook in Avila, León, en Toledo woeden hevige bosbranden. En ook in Frankrijk is dat het geval. In de omgeving van Bordeaux zijn al meer dan 20.000 mensen preventief geëvacueerd. En president Macron heeft de hulp van Europa ingeroepen. Frank Renaud.
6: De situatie ten oosten van Bordeaux is ernstig, omdat in korte tijd al 3700 hectare aan bos en natuur is verbrand. President Macron heeft zich voor het eerst uitgelaten over de branden. Hij spreekt van een zorgwekkende situatie en heeft de bevolking opgeroepen voorzichtig te zijn. 9 op de 10 branden worden door mensen veroorzaakt. Macron maakte bekend dat Europese hulp is ingeroepen bij het blussen van de branden. Niet alleen bij Bordeaux, maar ook bijvoorbeeld langs de Middellandse Zee. De president zegt dat op korte termijn blusvliegtuigen aankomen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De afgelopen weken zijn al 3 Franse brandweermensen omgekomen bij hun werk.
2: Sport: in de tweede voorronde van de Conference League voetbal heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Tcherkassy uit Oekraïne. Die wedstrijd werd in Polen gespeeld. Anderlecht speelde in de Europa League 1-1 gelijk tegen Hammarby. Anderlecht stond lang voor, maar in het slot kreeg Saliba een tweede gele kaart en konden de Zweden toch nog gelijk maken. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor aan de kust en krijgt ook het binnenland bredere opklaringen. Maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger tot 28 graden. Zondag trekt een regenzone over en dan zakken de maxima naar 23 graden. We begonnen met de nieuwe importtarieven die de regering Trump oplegt aan producten uit meer dan 80 landen, ook uit de Europese Unie. De reden is dit keer te laks optreden tegen dwangarbeid. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Intermo Ricci
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Ricci
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regering Trump legt zijn nieuwe invoerheffingen op aan tientallen landen. De Vlaamse Campingfederatie wil soepele regels voor toezicht bij zwembaden. En Spanje roept de noodtoestand uit door de vele natuurbranden. De Verenigde Staten leggen nieuwe invoertarieven op voor producten uit 86 landen die volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. Voor producten uit onder meer Canada, Mexico, India en ook de landen van de Europese Unie gelden nu heffingen tot 12,5%. Dat deze tarieven net nu opgelegd worden is niet toevallig, zegt Thomas de Grave in Washington.
6: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. De Trump-regering heeft nu een nieuwe verantwoording gevonden voor de tarieven in een wet die bedoeld is om dwangarbeid tegen te gaan. Die tarieven die zorgen ervoor dat importeurs in de VS belastingen moeten betalen voor buitenlandse goederen, wat voor hogere prijzen kan zorgen in de VS. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
5: De Europese Unie noemt de redenen die president Trump aanhaalt ongegrond, maar is ook opgelucht, want er is onlangs een handelsakkoord gesloten waarbij al een tarief was afgesproken van 10% voor Europese producten. Dat tarief blijft dus en ook de uitzonderingen, zoals op diamanten en vliegtuigonderdelen. De Campingfederatie Recreat wil nieuwe regels voor recreatieve zwembaden. Nu, de Vlaamse regering heeft beslist om zwemmen in open water overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De campingsector kampt al lang met een tekort aan redders, want de opleiding is lang en niet voor alle zwembaden nodig, zegt Dirk Metsu van Recreat.
7: Die zwembaden zijn ook niet altijd zo groot in onze sector. En als je ziet wat die redders allemaal moeten kunnen, welke zware fysieke proeven er ook moeten afgelegd worden, naar aantal meter zwemmen, naar lopen enzovoort. Ja, de vijver van mensen die aan die opleiding beginnen, die is eigenlijk heel klein. Ik denk dat mensen met een aantal basiskwalificaties die toezicht houden, daar zeker kunnen aan verhelpen.
5: De federatie vraagt overleg met minister Broens. In Zillebeke bij Ieper in West-Vlaanderen is er een zware brand geweest in een paardenpension. De brand ontstond in een loods met stro en hooi en kon daardoor razendsnel uitbreiden. De 50 paarden zijn ongedeerd. Uitbater Philippe Lierman kon net op tijd ontkomen.
8: Er zijn geen gewonden, er zijn geen gekwetsten. Alle paarden zijn in veiligheid. Het ging heel snel. Het had niet over een minuut, het had over een seconde. Ik was begonnen met zelf te blussen. Het vuur nam rapper toe. Of dat ik kon blussen en ik heb eigenlijk echt moeten naar buiten lopen.
5: Omdat er nog altijd veel rook hangt, vraagt de brandweer om ramen en deuren in de buurt gesloten te houden. En door de vele natuurbranden in Spanje heeft de regering daar de noodtoestand uitgeroepen. Sven Tuijtens in Madrid, hoe erg is het daar?
9: Op dit moment zijn er in de regio Madrid meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Het is een bosbrand die overgewaaid is vanuit Toledo en die helemaal niet onder controle is. Noodtoestand wil zeggen dat die coördinatie niet bij de regio's ligt, maar wel bij de federale regering. En die kan dus veel gemakkelijker het leger inzetten bijvoorbeeld en middelen vanuit het hele land naar de plaats brengen waar de bosbranden bezig zijn. Wat er vandaag is afgekondigd, is nog maar één keer gebeurd in de Spaanse geschiedenis. We spreken over de overstromingen in Valencia in 2024. Wel, toen sprak men ook over niveau 3 van de noodtoestand. Dit is eigenlijk de tweede keer dat zoiets gebeurt.
5: En ook in Frankrijk woeden nog altijd zware bosbranden. In de omgeving van Bordeaux in het zuidwesten zijn al meer dan 20.000 mensen preventief geëvacueerd. President Macron roept de hulp in van Europa. zegt Frank Renaud.
1: De situatie ten oosten van Bordeaux is ernstig, omdat in korte tijd al 3700 hectare aan bos en natuur is verbrand. President Macron heeft zich voor het eerst uitgelaten over de branden. Hij spreekt van een zorgwekkende situatie en heeft de bevolking opgeroepen voorzichtig te zijn. 9 op de 10 branden worden door mensen veroorzaakt. Macron maakte bekend dat Europese hulp is ingeroepen bij het blussen van de branden. Niet alleen bij Bordeaux, maar ook bijvoorbeeld langs de Middellandse Zee. De president zegt dat op korte termijn blusvliegtuigen aankomen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De afgelopen weken zijn al 3 Franse brandweermensen omgekomen bij hun werk.
5: Oekraïne heeft afgelopen nacht een droneaanval uitgevoerd in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Er is brand uitgebroken in een opslagplaats van de grootste Russische webwinkel Wildberries. Andere loodsen van het bedrijf waren eerder deze week ook al aangevallen. Volgens Oekraïne wordt het bedrijf ingezet voor militaire doeleinden. Rusland heeft dan weer de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen met zweefbommen. Daarbij zijn zeker 25 gewonden gevallen en raakten woongebouwen en een privékliniek beschadigd. Sport in de tweede voorronde van de Conference League voetbal heeft A-Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Tcherkassy uit Oekraïne. Die wedstrijd werd in Polen gespeeld. Anderlecht speelde in de Europa League ook gelijk 1-1 tegen Hammarby uit Zweden. Anderlecht stond lang voor, maar in het slot kreeg Saliba een tweede gele kaart en daarna konden de Zweden nog gelijk maken. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor aan de kust en krijgt ook het binnenland opklaringen. Maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger tot 28 graden. En zondag trekt een regenzone over en zakken de maxima naar 23 graden. We begonnen met de nieuwe importtarieven die de regering Trump oplegt aan producten uit meer dan 80 landen, ook uit de Europese Unie. De reden dit keer is de lax optreden tegen dwangarbeid. Meer op vrtnieuws.be.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Radio 1 Classics live.
2: You hear him howling around your kitchen door.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 9 uur en goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk rond Bordeaux zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. En dat gebeurt nu ook per boot. Katrien van der Schoot, het wordt daar steeds erger.
3: Ja, er zijn 2 grote brandhaarden rond de baai ten westen van Bordeaux. 1 aan de zuidkant bij Biscarrosse en 1 andere net ten noorden van het toeristische schiereiland Cap Ferret. Daar zitten veel mensen in de val en de overheid laat heel het schiereiland ontruimen. Moeilijk is dat, er is maar 1 weg naar het vasteland. En vanmorgen zijn dan ook nog eens 400 mensen met veerboten opgehaald en overgebracht naar Arcachon. De Franse president Macron heeft hulp gevraagd uit het buitenland om het vuur te blussen. Er is in die regio al 8700 hectare in de as gelegd en een andere grote brand in de Var aan de Azurekust is ook opnieuw opgeleid.
2: Nog geen einde aan de ellende daar. Dankjewel, Katrien. Campingfederatie Recreat wil nieuwe regels voor recreatieve zwembaden nu. De Vlaamse regering heeft beslist om zwemmen in open water overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De Campingfederatie trekt dat nu door naar hun eigen zwembaden en vraagt overleg met minister Broens. Dirk Metsu.
4: Als men meer verantwoordelijkheid geeft aan de zwemmers, aan open water dan helemaal geen toezicht is, dan vinden we het ook logisch om te bekijken of de huidige toezichtregels in de recreatiezwembaden, of die nog wel proportioneel zijn en werkbaar zijn. Wij vragen eigenlijk niet minder veiligheid, maar wel een gelijk speelveld. Wij vragen een debat over de kwalificaties die nodig zijn om dat toezicht veilig te laten verlopen. En ik denk dat die lat op dit ogenblik veel te hoog ligt.
2: De campingsector kampt al een tijd met een tekort aan redders. En volgens de Recreat zouden de zwembaden met de nieuwe regels ook langer open kunnen blijven. De nieuwe invoerheffingen van 10% tot 12,5% die de VS hebben opgelegd voor onder meer de Europese Unie, zullen wellicht niet heel veel veranderen voor onze bedrijven. Dat zegt het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Want onze bedrijven ondervinden ook nu al de gevolgen van de Amerikaanse importtarieven, zegt Torre van de Wallen.
5: Als we bijvoorbeeld kijken naar de cijfers van de Nationale Bank, als we 2024 met 2025 vergelijken, zien we toch dat er wijzigingen zijn in onze handelsstromen. Dat er bijvoorbeeld minder export naar de VS is gegaan in vergelijking met 2024. De situatie zal op zich niet zoveel veranderen, denk ik nu. Ik denk dat er in bepaalde mate misschien zelf een verlichting kan zijn. Maar desalniettemin, een tarief is nog altijd slechter dan de situatie dan voor Trump, wat onze producten dus minder aantrekkelijk maakt.
2: In totaal krijgen producten uit 86 landen nieuwe tarieven opgelegd vanuit Amerika. Want volgens de VS doen die landen niet genoeg om het verbod op dwangarbeid te handhaven. Eerst nog zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag bredere opklaringen en maximaal tot 26 graden. Morgen eerst zonnig en daarna wisselvallig tot 28 graden. Zondag trekt een regenzone over en wordt het wat frisser. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Classics. Radio 1.
2: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn volgens Franse media al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. En dat gebeurt nu ook per boot. Katrien van der Schoot, het wordt daar steeds erger.
3: Ja, er zijn twee grote brandhaarden rond de baai ten westen van Bordeaux. Eén aan de zuidkant bij Biscarros en een andere net ten noorden van het toeristische schiereiland Cap Ferret. Daar is de toestand rampzalig, zegt de brandweer. En daar zitten ook heel veel mensen in de val. De overheid laat nu heel het schiereiland ontruimen. 11 dorpen is dat en dat is heel moeilijk. Er is maar één weg naar het vasteland. Vanmorgen zijn ook honderden mensen met veerboten opgehaald en overgebracht naar Arcachon. De Franse president Macron heeft om hulp gevraagd uit het buitenland om het vuur te blussen. Er is in de regio al 8700 hectare in de as gelegd en het vuur breidt nog uit. Een andere grote brand in de Var is ook opnieuw opgelaaid.
2: Dankjewel, Katrien. En in Spanje heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden daar. Daardoor komen meer middelen vrij en wordt alles nationaal gecoördineerd. Sven Tuytens in Madrid, hoe uitzonderlijk is dat?
4: Wel, het is maar één keer gebeurd in de geschiedenis dat niveau 3 van die noodtoestand is afgekondigd. En waarom neemt regio Madrid die beslissing? Wel, men denkt daar vooral aan Almeria, wat daar gebeurd is met die 13 doden. Daar is men enorm over bezorgd. En toen heeft de regio die verantwoordelijkheid niet willen doorgeven aan de federale regering. En Madrid wil nu veilig spelen en dus die verantwoordelijkheid doorgeven en vooral geen risico's nemen.
2: Dankjewel, Sven. De vorige keer dat de noodtoestand niveau 3 was uitgeroepen in Spanje was met de grote stroomuitval vorig jaar. En niet zoals eerder gemeld bij de overstromingen in Valencia. De nieuwe Amerikaanse invoerheffingen van 10% zullen wellicht niet heel veel veranderen voor Belgische bedrijven, want die ondervinden ook nu al de gevolgen van de vorige heffingen. De impact blijft ongeveer even groot, maar de onvoorspelbaarheid van het Amerikaanse handelsbeleid is wel een probleem, zegt Torre van de Wallen van het VBO.
5: We zijn allemaal deze ochtend wakker geworden met een executive order van Trump van zoveel paragrafen. Het is natuurlijk allemaal moeilijk om direct te analyseren. Dus die onvoorspelbaarheid of zo aankondigingspolitiek blijft toch een zeer heikel punt voor ondernemingen en voor ons ook. Op het eerste zicht lijkt er niet superveel te veranderen. Men spreekt terug over een 10% invoertarief. Dus op dat vlak lijkt het positief te zijn dat de deal met de EU wordt gerespecteerd. Maar een tarief is nog altijd slechter dan de situatie dan voor Trump.
2: Eerst nog zwaar bevolkt op veel plaatsen, maar zo goed als droog. Stilaan worden de opklaringen breder en halen we maximaal tot 26 graden. Morgen is het eerst zonnig en wordt het daarna wisselvalliger, tot 28 graden wel. Zondag trekt de regenzone over en wordt het wat frisser. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, een goedemiddag. Een 14 nieuws met Gert van Boksel. De Antwerpse diamantsector is er na intensief overleg en lobbywerk met de Verenigde Staten ingeslaagd om opnieuw een invoertarief van 0% te krijgen voor diamanten die geslepen zijn in Europa. Het afgelopen jaar gold er wel een invoertarief van 10%, maar in september vorig jaar had de sector ook al een vrijstelling onderhandeld. Dat de tarieven nu opnieuw verdwijnen is goed nieuws, want de Verenigde Staten zijn een belangrijke handelspartner voor diamant, zegt In het Tassignon van het Antwerp World Diamond Center.
2: In 2024 werd vanuit België voor 2,1 miljard dollar aan geslepen diamanten naar de Verenigde Staten uitgevoerd. Dat die in Europa geslepen natuurlijke diamanten nu opnieuw van die Amerikaanse importtarieven worden vrijgesteld, maakt het opnieuw veel aantrekkelijker om natuurlijke diamanten in Europa te laten slijpen en versterkt natuurlijk de internationale positie van Antwerpen als Europees slijpcentrum, maar ook als handelscentrum.
1: Na Frankrijk vraagt ook Spanje meer hulp aan de Europese Unie om de natuurbranden te helpen bestrijden. De brandhaarden, tot op 100 kilometer van de hoofdstad Madrid, raken maar niet onder controle. Premier Sanchez spreekt van een dramatische situatie. 10.000 mensen zijn al geëvacueerd en bij de grootste brand in de provincie Guadalajara is al 32.000 hectare vernield. In Frankrijk is vooral de brand op het schiereiland Cap Ferret onrustwekkend. Ten zuidwesten van Bordeaux. Heel dat schiereiland wordt ontruimd. Bij een zwaar incident op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen gedood en 1 Israëlische kolonist. Er vielen ook enkele gewonden. Volgens Palestijnse bronnen bestormden Joodse kolonisten een Palestijns dorp en begonnen ze te schieten, terwijl het Israëlische leger wegblokkades opzette. Een Palestijn zou dan een wapen hebben afgenomen en ook geschoten hebben. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij de dood van de kolonist streng zal bestraffen. En het Agentschap voor Natuur en Bos waarschuwt voor de Chinese muntjak. Dat is een hertensoort die onlangs is opgemerkt in de Limburgse gemeente Pelt. De muntjak is vanuit China en Taiwan ingevoerd als diersoort voor dierentuinen. Nu is ze in het wild opgedoken en dat is gevaarlijk, zegt het agentschap. Ze eten alles op wat groeit en daardoor dreigen insecten en vogels te weinig voeding te vinden. In Engeland zijn op die manier al zeldzame soorten uitgestorven. De inwoners van Pelt wordt gevraagd om muntjakken te melden via de website www.wildinzicht.be. Eerst nog zwaar bewolkt op sommige plekken, maar zo goed als droog na de middag bredere opklaringen en maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig en daarna wisselvalliger tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het parket wil 3 mannen voor assize voor de moord op Heidi de Schepper. De nieuwe Amerikaanse invoertarieven gaan voor Belgische bedrijven weinig verschil maken. De diamantsector ontsnapt er zelfs aan. En in Frankrijk en Spanje gaat het van kwaad naar erger met de bosbranden. Het Antwerpse parket vraagt 3 verdachten door te verwijzen naar het Hof van Assise voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw van 26 uit Balen in de Kempen verdween 16 jaar geleden. Maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Vermoedelijk is ze vermoord en daarna begraven. Marieke van Kouwenbergen, haar lichaam is nooit gevonden, maar er komt wellicht toch een proces.
2: Ja, de onderzoeksrechter heeft zijn moordonderzoek afgerond. En opvallend, die verdwijning van Heidi de Schepper werd pas 2 jaar geleden ontdekt, toevallig, door de school van een van haar 3 kinderen. En sindsdien is er dan heel veel gebeurd in deze zaak. Vorig jaar werden 3 verdachten opgepakt, haar ex-partner en 2 vrienden van hem. 1 vriend bekende al vrij snel dat hij haar had vermoord. En de 2 anderen hebben toegegeven dat ze hebben geholpen om haar lichaam te verbergen. Op basis van hun verklaringen hebben speurders dan verschillende keren naar haar lichaam gezocht. Op een groot industrieterrein in Balen, maar helaas telkens zonder resultaat. Het parket heeft nu een eindvordering klaar en zegt dat er genoeg aanwijzingen zijn om die 3 verdachten nu voor het Hof van Assise te brengen. De raadkamer zal daarover binnenkort een beslissing moeten nemen.
1: Dankjewel, Marieke. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een steekpartij afgelopen maandag in Gent. 2 mannen vielen toen 's ochtends 2 andere mannen aan met een mes. 1 slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Het andere slachtoffer liep lichtere verwondingen op. De politie heeft nu foto's verspreid van de 2 verdachten. Mogelijk is er een verband met een vechtpartij tussen een groep jongeren de nacht voordien tijdens de Gentse feesten. De nieuwe Amerikaanse invoertarieven van 10% tot 12,5% zullen weinig invloed hebben op de Europese economie. De VS leggen die nieuwe tarieven op voor producten uit 86 landen, ook uit de Europese Unie, omdat ze volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. De Europese Unie heeft een handelsakkoord met de VS en de nieuwe tax van 10% zou lager liggen dan dat akkoord. Maar dat Trump te losse regels rond dwangarbeid als excuus gebruikt, vindt Europees parlementslid Kathleen van Bremt van Vooruit onbegrijpelijk.
3: Ik zou zeggen, ik ben blij dat hij eindelijk bezig is met mensenrechten of arbeidsrechten. De basis is dwangarbeid, maar dat gelooft natuurlijk niemand. Dit is een drogreden om zijn tarievenmuur terug te installeren. En het is met de haar bijgetrokken. En bovendien, de Europese Unie heeft een sterke wetgeving tegen dwangarbeid die vanaf volgend jaar in werking treedt. Dus het is ook nog eens op niks gebaseerd.
1: De Antwerpse diamantsector is er na intensief overleg en lobbywerk met de VS in geslaagd om het invoertarief voor diamanten die in Europa geslepen zijn opnieuw op 0 te krijgen. Het afgelopen half jaar gold een importtarief van 10%. De Verenigde Staten zijn een belangrijke handelspartner voor diamant en het nultarief is dus goed nieuws voor de sector, zegt Inne Tassignon van het Antwerp World Diamond Center.
4: De opluchting is uiteraard na dit nieuws zeer groot bij onze Antwerpse diamantairs. Het is opnieuw een overwinning voor Antwerpen. Het is een moeilijke periode voor natuurlijke diamanten. Dus deze 0% tarieven zijn absoluut een grote opsteker voor de Antwerpse diamantbedrijven, die weer wat zuurstof krijgen om verder te blijven ondernemen en vooral handel te drijven met die erg belangrijke Amerikaanse markt.
1: De bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben al tienduizenden mensen op de vlucht gejaagd en vele duizenden hectare natuur en ook huizen vernield. Katrien van der Schoot, jij volgt het. Wat is de situatie in Frankrijk?
5: Ja, daar zijn 4 grote brandhaarden die samen al 16.000 hectare hebben vernield. Gelukkig is er nog geen sprake van slachtoffers, maar vooral de 2 grote bosbranden nabij Bordeaux maken het de brandweerlui zeer moeilijk. Het vuur is door de hitte en de wind bijna niet onder controle te krijgen. Er zijn al 40.000 mensen geëvacueerd langs de weg en per boot van op het schiereiland Cap Ferret. Voor de andere brand, wat meer naar het zuiden, zijn al 23.000 mensen moeten vluchten.
1: En in Spanje is het al even erg.
5: Ja, daar spreekt premier Sanchez van een dramatische situatie. Verschillende vuurhaarden zijn de hoofdstad Madrid tot op 100 kilometer genaderd en daar zijn ook al 10.000 mensen geëvacueerd, ook inwoners van 4 woonzorgcentra. Onze correspondent Sven Tuytens is in de regio gaan kijken.
0: Ik stond er straks op een plaats waar ik de brand zag en 2 minuten later kwam de Guardia Civil om bij te zeggen dat ik direct moest vertrekken omdat de brand de vallei ging oversteken. Dus dat gaat allemaal heel snel. Er zijn verschillende brandhaarden die ze tegelijk moeten proberen blussen. En dat is het moeilijke aan de situatie op dit moment.
5: Ja, ondanks dat alles zijn er, behalve 3 gewonde brandweerlui in Frankrijk, nog geen slachtoffers gevallen. Het reisadvies van Buitenlandse Zaken voor Spanje blijft ook ongewijzigd.
1: Dankjewel, Katrien. Sport, de Duitse trainer Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Klopp volgt zijn landgenoot Julian Nagelsmann op, die ontslagen werd na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Jurgen Klopp tekent een contract bij de Mannschaft tot en met het WK van 2030. Voor Klopp is het de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Als clubtrainer won hij onder meer al de Champions League. De Rode Duivels die zijn nog op zoek naar een nieuwe bondscoach. De Nederlander Mark van Bommel is de topfavoriet, maar het is nog wachten op een definitief akkoord. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen, meer zon aan zee en tot 27 graden. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk stapelwolken in het binnenland. Zondag komt er dan regen vanuit het westen, na de middag soms een opklaring aan zee en nog 24 graden. In de loop van volgende week wordt het opnieuw warmer. We begonnen met de zaak Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden vermoedelijk vermoord is, maar van wie het lichaam nooit gevonden werd. Toch wil het parket 3 mannen voor assize voor moord. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.

Mama ku, mama sa, mama ku, mama ku sa, mama ku.

0: Ricci.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Ricci.
3: Classics.
1: Radio 1.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Classics. Radio 1.
1: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Parquet wil 2 mannen voor assise voor de moord op Heidi de Schepper. In Frankrijk en Spanje gaat het van kwaad naar erger met de bosbranden. En de nieuwe Amerikaanse invoertarieven gaan voor Belgische bedrijven weinig verschil maken. In de zaak rond de moord op Heidi de Schepper vraagt het Antwerpse parquet om 2 verdachten door te verwijzen naar het Hof van Assise. De 26-jarige vrouw verdween 16 jaar geleden in Balen in de Kempen, maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Vermoedelijk werd ze vermoord en begraven. Vorig jaar zijn er 3 verdachten opgepakt, maar Marieke van Kouwenbergen, wellicht zullen er maar 2 vervolgd worden.
2: Ja, dat klopt. Het gaat om haar ex-partner, een man van 56 en een 34-jarige vriend van hem. Zij hebben de afgelopen maanden bekentenissen afgelegd en zitten momenteel in de gevangenis. Een derde verdachte, een man van 41, die ook een vriend was, zal niet terechtstaan, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parquet.
3: De derde man dat erbij was, was mogelijk wel betrokken bij de tweede fase, zeg maar het verbergen van het lichaam. Maar die feiten zijn ondertussen verjaard, dus hij wordt niet weerhouden voor de kwalificatie moord. Dus hij zal buiten vervolging gesteld worden.
2: Ja, en opvallend, het lichaam van Heidi werd nooit gevonden, maar volgens het parquet zijn er toch genoeg aanwijzingen voor moord. En daarom willen ze dus binnenkort een assisezaak.
3: Wel, we hebben niet gewacht om het lichaam te vinden tot om de procedure verder te zetten. We hebben na aanleiding van de arrestaties in februari 2025 heel veel informatie gekregen over waar het lichaam zou zijn begraven. Er is ontzettend hard gewerkt en gezocht naar dat lichaam. Er zijn heel veel zoekacties geweest op die locatie. De omgeving is daar erg veranderd in de afgelopen 15 jaar, maar desondanks is er alles gebeurd om graafwerken doen, om met scanners te werken. Maar helaas heeft dat niet opgeleverd dat we het lichaam hebben gevonden.
2: Het parquet zal het dossier nu volgende vrijdag al voorleggen aan de raadkamer in Turnhout. En die zal dan beslissen over de verdere stappen.
1: Dankjewel, Marieke, voor je duiding. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een steekpartij afgelopen maandag in Gent. 2 mannen vielen toen 's morgens 2 andere mannen aan met een mes. 1 slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Het andere slachtoffer liep lichtere verwondingen op. De politie heeft nu foto's verspreid van de 2 verdachten. Mogelijk is er een verband met een vechtpartij tussen een groep jongeren de nacht ervoor tijdens de Gentse feesten. De bosbranden in Frankrijk en in Spanje hebben al 10.000 mensen op de vlucht gejaagd en vele duizenden hectare natuur en ook tientallen huizen vernield. Katrien van der Schoot, jij volgt het. Wat is de situatie nu in Frankrijk?
4: Wel, daar zijn 4 grote brandhaarden die samen al tussen 10.000 en 15.000 hectare hebben vernield. Vooral de 2 bosbranden nabij Bordeaux maken het de brandweer zeer moeilijk. Het vuur is door de hitte en de felle wind bijna niet onder controle te krijgen. Vanop het bedreigde schiereiland Cap Ferret zijn al 40.000 mensen geëvacueerd langs de weg en per boot. Voor de andere brand, wat meer naar het zuiden, zijn al meer dan 20.000 mensen moeten vluchten en is het vuur binnengedrongen tot in het centrum van het stadje Biscarros.
1: En in Spanje is het al even erg.
4: Ja, want daar spreekt premier Sanchez van een dramatische situatie. Verschillende oncontroleerbare vuurhaarden zijn de hoofdstad Madrid tot op 100 kilometer genaderd. Daar zijn 10.000 mensen geëvacueerd, ook inwoners van 4 woonzorgcentra. En correspondent Sven Tuytens is gaan kijken.
5: Ik stond er straks op een plaats waar ik de brand zag en 2 minuten later kwam de Guardia Civil om mij te zeggen dat ik direct moest vertrekken, omdat de brand de vallei ging oversteken. Dus dat gaat allemaal heel snel. Er zijn verschillende brandhaarden die ze tegelijk moeten proberen blussen. En dat is het moeilijke aan de situatie op dit moment.
4: Ja, en intussen is gebeurd wat gevreesd wordt. 2 van de 3 grote brandhaarden zijn samengekomen ten westen van Madrid. Het is overigens een wonder dat er nog geen slachtoffers zijn gevallen in Frankrijk en Spanje. En het reisadvies van Buitenlandse Zaken blijft ook ongewijzigd.
1: Dankjewel, Katrien. De nieuwe Amerikaanse invoertarieven van 10 tot 12,5% zullen weinig invloed hebben op de Europese economie. De VS leggen die nieuwe tarieven op voor producten uit 86 landen, ook uit de Europese Unie, omdat ze volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. De Europese Unie heeft een handelsakkoord met de VS en de nieuwe tax van 10% zou lager liggen dan dat akkoord. Maar we moeten waakzaam blijven, zegt Europees parlementslid Kathleen van Bremt van Vooruit.
6: Ik ben helemaal niet gerust dat er binnenkort weer geen nieuw initiatief wordt genomen. Er lopen nog onderzoeken rond medische producten. En bovendien heeft hij ook aangekondigd dat vanaf volgend jaar en het jaar erop extra tarieven zouden komen op generische geneesmiddelen. Dus voorlopig zijn er geen rechtstreekse consequenties. Maar met Trump weet je dus nooit.
1: In Duitsland wordt de regering grondig herschikt. Aanleiding is het aftreden van de fractieleider van de Christendemocratische Partij CDU, de partij van bondskanselier Merz. De regering van Merz is bijzonder onpopulair in Duitsland. Met die herschikking hoopt Merz zijn populariteit op te krikken in de aanloop naar belangrijke deelstaatverkiezingen begin september. Het rechtsradicale AfD dreigt daar de grote overwinnaar te worden. En de Duitse voetbaltrainer Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Klopp volgt zijn landgenoot Julian Nagelsmann op. Die werd ontslagen na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Jurgen Klopp tekent een contract tot en met het WK van 2030. Voor Klopp is het de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Als clubtrainer won hij onder meer ook de Champions League. Het weer afwisselend wolken en opklaringen, aan zee zonniger tot 27 graden. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag regen vanuit het westen. Na de middag soms een opklaring aan zee en nog 24 graden. Maar in de loop van volgende week wordt het opnieuw warmer. We begonnen met de zaak Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden vermoedelijk vermoord is, maar van wie het lichaam nooit gevonden werd. Het parket wil twee mannen voor assize brengen voor moord. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Radio 1 Classics live.

0: hem door te verwijzen naar het Hof van Assise. Heidi was 26 toen ze in 2010 verdween in Balen in de Antwerpse Kempen. Vermoedelijk werd ze vermoord en begraven, maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Eind 2023 startte het gerecht een onderzoek. Hoewel haar lichaam nooit gevonden werd, zijn er volgens het parket toch genoeg aanwijzingen voor moord, zegt woordvoerder Christophe Aerts.
1: Wel, we hebben niet gewacht om het lichaam te vinden tot om de procedure verder te zetten. We hebben na aanleiding van de arrestaties in februari 2025 heel veel informatie gekregen over waar het lichaam zou zijn begraven. Er is ontzettend hard gewerkt en gezocht naar dat lichaam. Er zijn heel veel zoekacties geweest op die locatie die steeds ruimer zijn geweest qua oppervlakten. Maar uiteindelijk moeten we zeggen dat we daar alles aan gedaan hebben om het lichaam terug te vinden. Maar dat is op dit moment helaas niet gelukt.
0: Het parket zal het dossier volgende vrijdag voorleggen aan de raadkamer in Turnhout. Daarna zal duidelijk worden of er een assiseproces komt. De bosbranden in Frankrijk en in Spanje hebben al tienduizenden mensen op de vlucht gejaagd en vele duizenden hectare natuur en ook tientallen huizen vernield. Een overzicht door Katrien van der Schoot.
2: Daar zijn vier grote brandhaarden die samen al tussen 10 en 15.000 hectare hebben vernield. Vooral de twee bosbranden nabij Bordeaux maken het de brandweer zeer moeilijk. Het vuur is door de hitte en de felle wind bijna niet onder controle te krijgen. Van op het bedreigde schiereiland Cap Ferret zijn al 40.000 mensen geëvacueerd. Voor de andere brand, wat meer naar het zuiden, zijn al meer dan 20.000 mensen moeten vluchten.
0: En in Spanje zijn verschillende oncontroleerbare vuurhaarden de hoofdstad Madrid tot op 100 kilometer genaderd. Daar zijn 10.000 mensen geëvacueerd. Naar Frankrijk vraagt ook Spanje meer hulp aan de Europese Unie om de bosbranden te helpen bestrijden. Bij een zware incident op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn vier Palestijnen gedood en één Israëlische kolonist. Er vielen ook enkele gewonden. Volgens Palestijnse bronnen bestormden Joodse kolonisten een Palestijns dorp en begonnen ze te schieten terwijl het Israëlische leger wegblokkades opzette. Een Palestijn zou dan een wapen hebben afgepakt en ook geschoten hebben. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij de dood van de kolonist streng zal bestraffen. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over enkele minuten aan rit 19. En dat is een bergetappe met aankomst bovenop Alpe d'Huez. Remco Evenepoel kijkt uit naar de beklimming van die mythische Alpenkol.
3: Ja, wel gezonde stress denk ik. Het is toch Alpe d'Huez, een van de bekendste cols in de hele wereld. En zeker van de Tour de France. Dus een soort gezonde stress omdat het ook de eerste keer is. En omdat het einde kort erbij komt natuurlijk. En er staat nog veel op het spel. Dus gezonde stress, maar het is niet dat ik er mijn slaap voor heb gelaten.
0: Het weer dan, afwisselend wolken en opklaringen tot 27 graden. Aan zee is het zonniger. Morgen nog een graadje warmer, met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag regen vanuit het westen, dan halen we nog 24 graden. In de loop van volgende week wordt het opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij tekent een contract tot en met het Europees kampioenschap van 2028. De 49-jarige Van Bommel is zo de opvolger van de Fransman Rudy Garcia. Zijn contract werd niet verlengd na het WK. Maar Bert Sterks, Van Bommel heeft nog geen ervaring als bondscoach.
1: Nee, maar hij was wel Nederlands international. Hij speelde de WK-finale van 2010. En zijn schoonvader Bert van Marwijk was meermaals bondscoach, onder andere van Oranje. Dus daar kan u wel aankloppen voor wat raad. Maar het klopt natuurlijk dat wij hem kennen als clubtrainer bij Antwerp. In 2023 leidde hij de club naar een historische dubbel. En daardoor is hij nu nog altijd enorm populair op de Bosuil. Hij bewees daar dat hij een mix kan maken tussen jong en oud, met bijvoorbeeld Alderweireld en Vermeere. En hij is alvast een man met een heel sterke persoonlijkheid, met aanzien wat van pas kan komen bij spelers die clubvoetbal spelen in de grotere competities.
0: Dankjewel, Bert. Over een uur gaat de Brusselse minister-president Boris Delies opnieuw samenzitten met de brandweervakbonden. De Brusselse brandweer staakt al 4 dagen om het tekort aan personeel aan te klagen. Gisteren nog heeft de Brusselse regering enkele voorstellen aan de bonden voorgelegd, in de hoop dat zo de staking zou beëindigd worden. Zo wil de regering 132 nieuwe mensen aanwerven en wordt er 10 miljoen extra voorzien. Maar voor de vakbonden is het niet voldoende en zijn er te weinig garanties. Vandaag is slechts 22% van het personeel aan het werk. In veel bioscopen wordt het volume van de film The Odyssey verlaagd. Bij Kinepolis kwam een 10-tal klachten binnen van bezoekers die last

0: hadden. Daarom wordt het geluid zachter gezet in alle zalen waar die auditie speelt. Niet enkel in de grote IMAX-zaal in Brussel, zegt Stijn van Spouwen van Kinepolis.
1: Mensen ervaren gewoon dat het geluid te luid was. Ik denk wel het belangrijk is te onderstrepen dat mensen het uiteraard te luid mogen vinden, maar het was wel binnen de geluidsnormen die we in onze zalen moeten respecteren en die we ook meten. Maar omdat er een aantal klachten waren, meer dan gemiddeld trouwens, hebben we beslist om het geluidsniveau te verlagen vanaf afgelopen woensdag.
0: In de bioscopen van de Lumière groep is het geluid van de film al meteen verminderd, omdat de klankmix te luid was voor de zalen. Minstens 19.000 mensen in de regio rond Madrid zijn geëvacueerd of zitten vast door de zware branden. Volgens de regionale overheid gaat het om de ergste brand uit de geschiedenis. Meer dan 40 huizen in de regio zijn al vernield. In 4 dorpen mogen de inwoners hun woning niet verlaten. Voorlopig breidt de brand nog altijd uit. Ook in Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, breidt het vuur zich nog verder uit. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken gaat het om de grootste brand in jaren. Net als in Spanje wordt het vuur aangewakkerd door een harde wind in combinatie met hoge temperaturen en extreme droogte. Bij ons is het afwisselend bewolkt met opklaringen ook en tot 27 graden. Aan zee is het zonniger. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag gaat het regenen vanuit het westen. Dan halen we nog 24 graden. In de loop van volgende week opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Nu het onderzoek naar de moord op Heidi de Schepper is afgerond, kunnen haar 3 zonen zich stilaan voorbereiden op een proces. Toen hun moeder 16 jaar geleden verdween, waren de jongens 2, 3 en 7 jaar oud. Ze werd nooit als vermist opgegeven en pas eind 2023 opende het gerecht een onderzoek. Hun vader werd vorig jaar opgepakt en zit in de cel op verdenking van moord, samen met een vriend van hem. Het parket wil hen allebei voor het Assisehof brengen. Romy Gijssen, de advocaat van de 3 zonen, reageert.
1: Het feit dat er een eindvordering is, weten zij ook dat er stilaan een einde ook in zicht is wat dat de procedure betreft. En zullen zij inderdaad wel mee afwachten totdat een volksjury op het einde van de rit uiteindelijk een beslissing zal nemen. Wat dat toch wel heel belangrijk is voor de jongens om het ook te kunnen afsluiten.
0: Exact 1 maand na de zware aardbevingen in Venezuela zijn er al 5.400 doden geteld. Nog eens 16.700 anderen raakten gewond. De materiële schade dreigt op te lopen tot ruim 17 miljard euro, met onder meer ziekenhuizen, scholen en wegen die verwoest zijn. Heel wat mensen zijn hun huis kwijt en hebben nood aan medicijnen, voedsel en water. Een lichtpuntje is de inzet van de reddingsdiensten. Die hebben veel mensenlevens kunnen redden, maar liefst 6.400 mensen zijn sinds de aardbevingen van onder het puin gehaald. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij tekent een contract tot en met het EK van 2028. De 49-jarige van Bommel is zo de opvolger van de Fransman Rudy Garcia. Zijn contract werd niet verlengd na het WK. Maar Bert Sterks van Bommel heeft nog geen ervaring als bondscoach.
2: Nee, maar hij was wel Nederlands international. Hij speelde de WK-finale van 2010. En zijn schoonvader Bert van Marwijk was meermaals bondscoach, onder andere van Oranje. Dus daar kan u wel aankloppen voor wat raad. Maar het klopt natuurlijk dat wij hem kennen als clubtrainer bij Antwerp. In 2023 leidde hij de club naar een historische dubbel. En daardoor is hij nu nog altijd enorm populair op de Bosuil. Hij bewees daar

0: dat je een mix kan maken tussen jong en oud, met bijvoorbeeld Alderweireld en Vermeere. En hij is alvast een man met een heel sterke persoonlijkheid met aanzien, wat van pas kan komen bij spelers die clubvoetbal spelen in de grotere competities.
1: Dankjewel, Bert. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan rit 19 met aankomst op Alpe d'Huez. Christophe van de Goor, wat is daar al gebeurd op weg naar die mythische Alpenkool?
2: Wel, ik moet je een klein beetje teleurstellen. Hier is nog niet al te veel. We kijken naar een heel ruime kopgroep van een 40-tal renners. Daarbij één Belg, Thijs Benoot en ook de groene truidrager Mats Pedersen. Want wie die wil zo dadelijk bij de sprint over 12 kilometer de volle buit pakken bij die tussensprint. En zo Jasper Philipsen eigenlijk helemaal geen kans meer geven om dat groen nog te kunnen pakken. Die 40 die hebben een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op het peloton. Met daarbij de gele truidrager uiteraard Pogacar en onze landgenoot Remco Evenepoel. 50 kilometer nog tot aan de streep. Dat wil zeggen nog een kleine 40 kilometer tot aan de voet van de legendarische Alpe d'Huez.
1: Dankjewel, Christophe. Afwisselend wolken en opklaringen tot 27 graden. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag gaat het regenen vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

Zip chip, flip that taser.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Classics. Radio 1.

show.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: Radio 1 Classics live. Blind and you think maybe you'll trust him for his touch.

0: Classics. Radio 1.
1: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De renners naderen de finale op Alpe d'Huez en TikTok beschermt de gegevens van minderjarigen te weinig. In de Ronde van Frankrijk zitten de renners in het slot van rit 19. En we pikken de beklimming van Alpe d'Huez live mee met Christophe van der Goor.
2: Ik kan niet mee. Op dit eigen ogenblik, we herhalen even op deze Alpe d'Huez waar we zijn aan begonnen. De finale richting de top van deze legendarische Alp. Krijgen we nu al een aanval van de gele man Tadej Pogacar op 12 kilometer van de top. Gaat hij hier het record breken van Marco Pantani midden jaren 90 qua klimtijd. Daarachter dan de tweede in het klassement. Remco Evenepoel samen met Skelmose, met Del Toro en Paul Sexas. Zij volgen op een meter of 80, 90. Vooraan hebben we 6 leiders. Met daarbij de Amerikaan Sepp Kuss, Carapaz, de winnaar van gisteren. Ricky Tello, Lenny Martinez, Tijmen Arendsman en de Spanjaard Romo. Kijken we hier.
1: En volgens de Europese Commissie beschermt het sociale mediaplatform TikTok de privacy en veiligheid van minderjarigen niet genoeg. Europa heeft daar strenge regels voor. En het onderzoek blijkt nu dat TikTok die regels overtreedt. Linde Koeman, waar loopt het mis?
3: Het probleem is dat accounts op TikTok standaard zo ingesteld zijn dat ze zichtbaar zijn voor alle andere gebruikers. Foto's en filmpjes van 16- en 17-jarigen kunnen via het algoritme zelfs bij een breed publiek terechtkomen. En ook als jongeren hun account privé maken, blijven ze nog altijd gemakkelijk vindbaar en zijn hun profielfoto's nog openbaar. De commissie waarschuwt dat minderjarigen hierdoor risico's lopen. Denk aan ongewenst contact met vreemden of cyberpesten. TikTok mag zich nu verdedigen en als de overtredingen later bevestigd worden, dan riskeert het een boete van Europa. Intussen loopt er ook nog een onderzoek naar de mogelijk verslavende algoritmes van het platform en het risico dat minderjarigen een verkeerde leeftijd opgeven.
1: Dankjewel, Lien. En de politie heeft intussen ook meer dan 4000 gewelddadige websites offline gehaald. Het gaat vooral om pagina's op sociale media en gamingplatformen die beheerd worden door nihilistische netwerken. Dat zijn gewelddadige groepen die onze maatschappij kapot willen maken. Ze proberen jongeren te dwingen om zichzelf of anderen geweld aan te doen, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: Dat gaat dan van zelfverminking, maar dat gaat ook over verminking van anderen of gewelddadigheden en dat te filmen en die video's dan online te plaatsen. Het is eigenlijk een soort van gemeenschap die echt probeert om kwetsbare mensen tot, ja,

0: gruwelijke daden aan te zetten. Dat zijn zaken die je ook kan tegenkomen op TikTok bijvoorbeeld, om daar zeker alert voor te zijn en om op tijd de politiediensten te waarschuwen.
1: De Brusselse minister-president Boris Delies zit opnieuw samen met de brandweervakbonden. De Brusselse brandweer staakt al 4 dagen om het tekort aan personeel aan te klagen. Gisteren nog heeft de Brusselse regering enkele voorstellen aan de bonden voorgelegd in de hoop dat de staking zou eindigen. Zo wil de regering 132 nieuwe mensen aanwerven en wordt er 10 miljoen extra voorzien. Maar voor de vakbonden is dat niet voldoende en zijn er te weinig garanties. Vandaag is amper 1 op 5 personeelsleden van de Brusselse brandweer aan het werk. In Spanje en Frankrijk zijn nu al meer dan 80.000 mensen geëvacueerd vanwege snel uitbreidende branden. In Spanje, in de regio rond Madrid, is de situatie kritiek, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit de getroffen regio.
2: Op dit moment is het vuur niet onder controle. En de 3 brandhaarden die deze morgen waren, die aan het branden waren, wel, die zijn nu samengevoegd tot 1 grote brand. En dat is een situatie die niet had mogen gebeuren. Dus wat men nu aan het proberen is, is vooral de situatie onder controle te houden. Zien dat de mensen op tijd geëvacueerd worden. En het is eigenlijk opschuiven met de wind mee, van dorp tot dorp. En dat gaat dus heel snel.
1: Ook in Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raakt het vuur niet onder controle. Daar zijn nu al meer dan 35.000 mensen geëvacueerd van op het schiereiland Cap Ferret. Veerle de Vos.
3: Een wraatzuchtig monster, een ramp buiten categorie. Zo noemen de brandweerlui het vuur dat nu al 3 dagen raast ten westen van Bordeaux. Steeds meer mensen moeten vertrekken uit hun huis op bevel van de burgemeester.
4: We hebben les ordres de la mairie d'évacuer, donc on écoute les consignes, on s'en va. On est stressé, voilà, mais bon.
3: Bij de geëvacueerde veel oudere mensen. Iedereen kan terecht in een nabije sporthal voor koffie en eten.
5: Pour vous poser un petit peu, prendre un petit café.
3: Mensen worden geëvacueerd per boot of per auto. Deze familie had 1 wagen voor 7 mensen.
6: Alors nous sommes 7, nous avons qu'une seule voiture. On a bourré et on est arrivé ici.
3: 1000 brandweerlui bestrijden het vuur. Meer dan 100 huizen zijn al vernield. En voorlopig is het einde niet in zicht.
1: De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij tekent een contract tot en met het EK van 2028. De 49-jarige van Bommel volgt de Fransman Rudy Garcia op. Zijn contract werd niet verlengd na het WK. Tom Boudewijl ziet van Bommel perfect passen in de rol van de bondscoach. Dat zei hij deze middag op Radio 1.
7: Mark van Bommel is een clevere coach, een sluwe coach. Dat was hij ook op het veld. En ik denk dat hij perfect bij een taak als bondscoach past. Want hij weet perfect wat hij kan en niet kan. Ik ga daar niet de beste toptrainer van maken, maar hij heeft wel zijn kwaliteiten.
1: Het wordt licht bewolkt vanavond en vannacht later helder bij minimaal tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en het is dan warmer tot 28 graden. Zondag gaat het regenen vanaf het westen bij maximaal tot 23 graden. Later volgen buien. Volgende week wordt het geleidelijk aan warmer, vanaf woensdag 30 graden of meer. En de renners in de Tour naderen de finish op de mythische Alpe d'Huez. Daar begonnen we dit bulletin mee. En je kan het ook verder volgen op sportza.be.
8: Radio 1. Radio.

gorille du Bronx. Il est évident donc que c'était mal barré.

0: Classics. Radio 1.
1: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Tadej Pogacar pakt zijn 5e ritzege in de Tour op Alpe d'Huez na een indrukwekkende klim. En TikTok beschermt de gegevens van minderjarigen te weinig. In de Ronde van Frankrijk heeft gele truidrager Tadej Pogacar de 19e rit met aankomst op Alpe d'Huez gewonnen. Remco Evenepoel finishte als 6e en blijft 2e in het klassement. Een verslag van Christophe van de Goor.
2: Tadej Pogacar dus. Hij voerde een one-man-show op door een aanval te plaatsen op maar liefst 12 kilometer van de top van Alpe d'Huez. De Sloveen veegde een achterstand van 3 minuten weg op het trio vooraan, Carapaz, Kuss en de Fransman Martinez. Toch niet van de minste, om uiteindelijk met een kleine voorsprong op die drie vluchters te winnen en het 30 jaar oude klimrecord van Marco Pantani te breken. Achter Pogacar was Remco Evenepoel opnieuw de beste klassementsman. Onze landgenoot nam een 10-tal seconden extra voorsprong op Del Toro en Seixas en bevestigt zo zijn 2e plaats in de stand. Mats Pedersen pakte onderweg de volle buit voor de punten.
1: Volgens de Europese Commissie beschermt het sociale mediaplatform TikTok de privacy en veiligheid van minderjarigen niet genoeg. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat TikTok de Europese regels overtreedt. Linde Koman, over welke regels gaat het?
3: Het gaat over de Europese wet voor online platformen. Die is zeker voor de bescherming van minderjarigen heel streng. Het probleem met TikTok is vooral dat alle accounts standaard zo ingesteld zijn dat ze zichtbaar zijn voor alle andere gebruikers, ook die van minderjarigen dus. Foto's en video's van 16- en 17-jarigen kunnen via het algoritme zelfs bij een breed publiek terechtkomen. En ook als jongeren hun account privé maken, blijven ze nog altijd gemakkelijk vinden. En zijn hun profielfoto's nog openbaar. De commissie waarschuwt nu dat minderjarigen daardoor risico's lopen, zoals ongewenst contact met vreemden of cyberpesten. TikTok mag zich nu verdedigen. Als de overtredingen later bevestigd worden, dan riskeert het een boete van 6% van zijn jaaromzet.
1: Dank je, Lien. De politie heeft meer dan 4000 gewelddadige websites offline gehaald. Het gaat vooral om pagina's op sociale media en gamingplatformen die beheerd worden door nihilistische netwerken. Dat zijn gewelddadige groepen die onze maatschappij kapot willen maken. Ze proberen jongeren te dwingen om zichzelf of anderen geweld aan te doen, zegt Amberger van de federale politie.
4: Dat is een soort van puntensysteem dat erachter zit. Dus ze proberen zichzelf eigenlijk op te werken binnen een organisatie en dan anderen aan te sturen om sadistische daden te plegen. We noemen het ook een extremistisch nihilistisch netwerk die dus ja, leven van sadistische daden en die dan ook filmen en die publiceren.
1: In Diepenbeek in Limburg heeft de politie een drugslab opgerold. Daar werd wellicht een soort synthetische drugs gemaakt. 3 mensen zijn opgepakt, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. De politie en de civiele bescherming hebben de chemische stoffen intussen opgeruimd. In Spanje en Frankrijk zijn nu al meer dan 80.000 mensen geëvacueerd vanwege snel uitbreidende branden. In Spanje, in de regio rond Madrid, is de situatie kritiek, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit de getroffen regio.
5: Op dit moment is het vuur niet onder controle en de 3 brandhaarden die deze morgen waren, die aan het branden waren, wel, die zijn nu samengevoegd tot 1 grote brand. En dat is een situatie die niet had mogen gebeuren. Dus wat men nu aan het proberen is, is vooral de situatie onder controle te houden, zien dat de mensen op tijd geëvacueerd worden. En het is eigenlijk opschuiven met de wind mee.

0: Dorp tot dorp, en dat gaat dus heel snel.
1: En ook in Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raakt het vuur niet onder controle. Daar zijn nu al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd van op het schiereiland Cap Ferret. Veerle de Vos.
2: Een vraatzuchtig monster, een ramp buiten categorie. Zo noemen de brandweerlui het vuur dat nu al 3 dagen raast ten westen van Bordeaux. Steeds meer mensen moeten vertrekken uit hun huis op bevel van de burgemeester.
3: We hebben de ordres de la mairie d'évacuer, donc on écoute les consignes, on s'en va. On est stressé, voilà, mais bon.
2: Bij de geëvacueerden veel oudere mensen. Iedereen kan terecht in een nabije sporthal voor koffie en eten.
4: Vous posez un petit peu, prendre un petit café.
2: Mensen worden geëvacueerd per boot of per auto. Deze familie had 1 wagen voor 7 mensen.
5: Alors nous sommes 7, nous avons qu'une seule voiture. On a bourré et on est arrivé ici.
2: 1000 brandweerlui bestrijden het vuur. Meer dan 100 huizen zijn al vernield. En voorlopig is het einde niet in zicht.
1: In het voetbal maakt Tessa Wullaert een opvallende transfer naar de Italiaanse promovendus Como. De zesvoudige gouden schoenwinnares was de afgelopen 2 seizoenen ook al actief in Italië bij Inter Milaan. Daar werd ze afgelopen seizoen topschutter en ook assistenkoningin. En werd ze verkozen tot beste aanvallende speelster van de competitie. En in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft LeBron James een nieuw team. De 41-jarige basketbalvedette en topschutter aller tijden van de NBA gaat komend seizoen voor Philadelphia spelen. James kondigde eind juni zijn vertrek bij de Los Angeles Lakers aan. Het wordt zijn 24ste seizoen in de grootste basketbalcompetitie ter wereld. Het weer licht bewolkt vanavond en vannacht, later helder bij minimaal tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en warmer tot 28 graden. Zondag gaat het regenen vanaf het westen, maximaal dan nog tot 23 graden. Later volgen er buien, maar volgende week wordt het geleidelijk aan warmer vanaf woensdag 30 graden of meer. Een 5e ritzege voor Tadej Pogacar in deze Tour, daar begonnen we mee. Hij wint overtuigend de 19e rit na een indrukwekkende klim op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel blijft stevig op plaats 2 staan. En je kan alles nog eens nalezen hierover op sportza.be.
6: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de Ronde van Frankrijk heeft gele truidrager Tadej Pogacar de 19e rit met aankomst op Alpe d'Huez gewonnen. Remco Evenepoel finishte als 6e en blijft 2e in het klassement. Een verslag van Christophe van de Goor.
2: Tadej Pogacar dus. Hij voerde een one-man-show op door een aanval te plaatsen op maar liefst 12 kilometer van de top van Alpe d'Huez. De Sloveen veegde een achterstand van 3 minuten weg op het trio vooraan, Carapaz, Kuss en de Fransman Martinez. Toch niet van de minste, om uiteindelijk met een kleine voorsprong op die 3 vluchters te winnen en het 30 jaar oude klimrecord van Marco Pantani te breken. Achter Pogacar was Remco Evenepoel opnieuw de beste klassementsman. Onze landgenoot nam een 10-tal seconden extra voorsprong op Del Toro en Seixas en bevestigt zo zijn 2e plaats in de stand. Mats Pedersen pakte onderweg de volle buit voor de punten.
1: Voor Pogacar is het dus al zijn 5e overwinning in deze Tour, al zegt hij zelf wel dat hij heeft kunnen profiteren van het feit dat de vluchters te lang naar elkaar bleven kijken.
3: I had to fight off against super good riders, but they were playing a bit with each other in the end, so this helped me to catch up and win the stage.
1: Remco Evenepoel kon niet mee met de tempoversnelling van Pogacar, maar toonde zich wel opnieuw de beste van de andere klassementsmannen en daar was hij achteraf tevreden mee.
4: Uiteindelijk moet ik tevreden zijn. Ik pak 10 seconden en ik heb denk ik wel getoond dat ik beter was dan de rest voor het podium. Dus ja, een goede dag doorgekomen. Morgen nog één keer volle bak gaan en ja, we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2 minuten en een half. Dus niks geks doen en als alles goed verloopt, zien we wel morgen.
1: In Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raken de natuurbranden niet onder controle. Al meer dan 40.000 mensen zijn moeten vertrekken van op het schiereiland Cap Verre. Benjamin Lembrechts is afgelopen nacht geëvacueerd op een camping in Biscarros. Een brandende bestelwagen had daar een natuurgebied in vuur en vlam gezet.
4: Dat natuurgebied is serieus in brand gegaan. Ook vluchtvliegtuigen zijn er aan te pas gekomen. Helaas hebben ze het vuur niet onder controle gekregen. Dan toch uiteindelijk moeten evacueren rond 3:30 uur. Kwam de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden. Van ja, allemaal evacueren. Snel, snel, snel. We hebben ons hebben en houden meegenomen.
1: In Spanje is de situatie in de regio rond Madrid kritiek. Het vuur is er nog niet onder controle. Volgens de Europese Commissie beschermt TikTok minderjarigen niet genoeg. Jongeren kunnen hun account openbaar maken, waardoor hun berichten voor iedereen zichtbaar zijn. Berichten van 16- en 17-jarigen kan dan via een algoritme van aanbevelingen een breed publiek bereiken. En zelfs met een privé-account blijven jongeren makkelijk vindbaar. Volgens de Commissie is dat in strijd met de Europese regels en lopen minderjarigen risico's, zoals ongewenst contact met vreemden of cyberpesten. TikTok mag nu nog reageren. Als de overtredingen later bevestigd worden, riskeert het een boete. Het weer wordt licht bewolkt vanavond en vannacht. Later helder bij minima tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en dan halen we tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: gekregen, dan toch uiteindelijk moeten evacueren rond 3:30 uur. Kwam de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden van ja, allemaal evacueren, snel, snel, snel. We hebben ons hebben en houden meegenomen.
1: Benjamin Lembrechts was dat. In Spanje is de situatie in de regio rond Madrid het meest kritiek. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag moet opstappen. Dat hebben de lidstaten van het hof zo net beslist. Zo hebben ambassadeurs laten weten aan verschillende persagentschappen. De hoofdaanklager, de Brit Karim Khan, was beschuldigd van seksueel misbruik. Een juridisch onderzoek vond daarvoor geen bewijs, maar nu hebben de ambassadeurs van de 125 lidstaten van het strafhof hem dus wel de laan uitgestuurd. Dat roept veel vragen op. Bij Chris van de Wijngaard onder meer, zelf voormalig rechter bij dat internationaal strafhof.
2: Daar hebben eigenlijk al 3 rechters over geoordeeld. Er is een rapport waar die 3 rechters unaniem zeggen dat er geen misconduct bewezen is. Maar de vraag is of een politiek orgaan die daar nu over beslissen, of die zomaar een rechterlijke beslissing, kunnen ze dat zomaar opzij zetten.
1: Aanklager Karim Khan raakte bekend omdat hij arrestatiebevelen uitvaardigde tegen onder meer de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. En Tadej Pogacar heeft de 19e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveense gele truidrager imponeerde op de slotklim, de legendarische Alpe d'Huez. Voor Pogacar is het al zijn 5e overwinning in deze Tour, al zegt hij zelf wel dat hij heeft kunnen profiteren, omdat de vluchters te lang naar elkaar bleven kijken.
3: I had to fight off against super good riders, but they were playing a bit with each other in the end, so this helped me to catch up and win the stage.
1: Remco Evenepoel kwam als 6e boven. Hij verstevigt zijn 2e plaats in het klassement. Evenepoel kon niet mee met de tempoversnelling van Pogacar, maar toonde zich wel opnieuw de beste van de andere klassementsmannen.
4: Uiteindelijk moet ik tevreden zijn. Ik pak 10 seconden. En ik heb denk ik wel getoond dat ik beter was dan de rest voor het podium. Dus ja, een goede dag doorgekomen. Morgen nog één keer volle bak gaan. En ja, we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2,5 minuten. Dus niks geks doen. En als alles goed verloopt, zie je wel morgen.
1: En morgen is er opnieuw een aankomst op die Alpe d'Huez. Maar eerst moeten de renners dan nog wel over andere mythische Alpecols. Zoals de Croix de Fer, de Télégraphe en de Galibier. Licht bewolkt vanavond en vannacht, later helder bij minima tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en dan tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met allerlei records. In Brussel zijn de Brusselse regering en de vakbonden van de brandweer na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. De staking om onder meer personeel te eisen gaat dus voorlopig verder. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. In Frankrijk zijn nu al 40.000 mensen geëvacueerd voor de natuurbranden. Vooral in de buurt van het schiereiland Cap Ferret, ten zuidwesten.

0: In Oxford is een eerste vrijwilliger ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die op dit moment woedt in Congo in Afrika. Aan de Engelse Universiteit van Oxford is in 8 weken tijd een vaccin ontwikkeld. We hopen dat het kan helpen om de epidemie in te dijken, zegt professor Theresa Lamb.
1: We're incredibly pleased and incredibly excited to be able to do this today. We're really hopeful that this vaccine and other vaccines and interventions can make an impact in the ongoing and horrific outbreak in the DRC.
0: In het oosten van Congo en in buurland Oeganda zijn al meer dan 1000 mensen overleden na een besmetting met de Bundu-Bugyo-variant van Ebola. En in het voetbal maakt Tessa Wullaert een opvallende transfer naar de Italiaanse club Como. De zesvoudige gouden schoenwinnares was de afgelopen 2 seizoenen ook al actief in Italië bij Inter Milaan. Daar werd ze afgelopen seizoen topschutter en werd ze verkozen tot beste aanvallende speelster van de competitie. Wullaert wordt bij Como de best betaalde speelster en voelt er zich meteen erg geliefd.
2: Dat is natuurlijk een heel mooi voorstel en ze hebben ook gezegd dat ik echt top priority was voor hen. Dus blijkbaar toen ik mijn ja-woord gegeven had, was de sportdirecteur direct stad in gegaan en die had hem een glas wijn ingevonden. Dus ja, ze waren super blij en dat is ook wel iets wat ik gewoon nodig heb als speelster.
0: Como promoveerde vorig seizoen van de tweede naar de hoogste Italiaanse klasse. Het wordt licht bewolkt vanavond en vannacht, later helder bij minima tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

fashion.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain Korte. De brandweer van Brussel staakt voorlopig verder. Vanavond zijn de vakbonden en de Brusselse regering na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. De Brusselse brandweer legde het werk dinsdag neer en eist onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. In Frankrijk start rond deze tijd een uitzonderlijke crisisvergadering van de Franse regering. Aanleiding zijn de aanhoudende natuurbranden in het land. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez weten. Volgens de laatste cijfers zijn al meer dan 100.000 mensen geëvacueerd. Momenteel woeden de zwaarste branden in het zuidwesten, niet ver van de stad Bordeaux. In Oxford is een eerste vrijwilliger ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die op dit moment woedt in Congo in Afrika. Uitleg door Christine Bonneure.
1: Tegen het Ebola-virus bestaan er al vaccins, maar niet tegen deze Bundibugyo-variant van Ebola, die al meer dan 1000 levens heeft geëist in Congo en Oeganda. Nu is aan de Universiteit van Oxford in 8 maanden tijd een vaccin ontwikkeld met dezelfde technologie als hun coronavaccin. Professor Theresa Lamb is hoopvol.
2: We're really hopeful that this vaccine and other vaccines and interventions can make an impact in the ongoing and horrific outbreak in the DRC.
1: Vrijwilliger Ed Hunt was de eerste proefpersoon.

0: van dat strafhof hem wel de laan uitgestuurd. Dat melden diplomatieke bronnen aan verschillende persagentschappen. Aanklager Khan raakte bekend omdat hij arrestatiebevelen uitvaardigde tegen onder meer de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. In de Ronde van Frankrijk startte Colombiaan Einer Rubio morgen niet in de 20e rit. Hij botste op een volgauto van team UAE, de ploeg van gele truidrager Pogacar. Het voertuig moest daar straks plots remmen omdat er veel fans op de weg stonden op de slotklim naar Alpe d'Huez. Rubio kon niet meer remmen en werd in de achterruit van de wagen gecatapulteerd en hij werd met snijwonden in het aangezicht afgevoerd naar het ziekenhuis in Grenoble. Daar is hij een 20-tal keer gehecht in het aangezicht. En nog een bijzonder verhaal uit Frankrijk, want daar zijn de stoffelijke overschotten gevonden van een man en een vrouw die al bijna 10 jaar vermist en gezocht werden. Maar opmerkelijk, Amerikaanse YouTubers vonden de lichamen binnen enkele uren. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: In 2017 verdween een 68-jarige vrouw in Zuidwest-Frankrijk. Het jaar erna verdween in hetzelfde gebied een 29-jarige man. Al die jaren werd er naar ze gespeurd, maar zonder succes. Ze leken van de aardbodem verdwenen, tot deze week. Een team van Amerikaanse YouTubers kwam naar Frankrijk om vermiste mensen op te sporen. Ze lieten sonarapparatuur in een rivier zakken en binnen 4 uur vonden ze het stoffelijk overschot van de 29-jarige man in zijn auto in het water. De dag erna vonden de Amerikanen ook de vermiste vrouw. Ze werd ook dood aangetroffen in haar auto in diezelfde rivier. Bijna 10 jaar is er naar ze gezocht door de Fransen. En in een paar uur werden ze gevonden door de Amerikanen. En dat was te danken aan hypermoderne sonarapparatuur waar de Franse politie niet over beschikt.
0: Helder tot licht bewolkt vannacht, tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Morgen zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start grijs met kans op wat regen, later opklaringen en dan tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, Neil, goedenavond. 14 nieuws met Alain de Korte. Crisisoverleg op dit moment in Frankrijk naar aanleiding van de aanhoudende natuurbranden daar. Frank Renaud in Parijs, wat ben je al te weten gekomen?
2: De Franse premier heeft een aantal ministers bijeengeroepen voor crisisoverleg vanavond. Onder meer de minister van Defensie. Want we weten inmiddels dat het leger gaat worden ingezet bij de bestrijding van de bosbranden. Militairen gaan de brandweer ondersteunen. Dat is nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat. Vooral nu in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. 42 brandweerlieden zijn er al gewond geraakt. Toeristen zijn opgeroepen daar weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar al boven de stad. In heel Frankrijk is meer dan 50.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd tot nu toe. En daarmee horen de bosbranden van deze zomer nu al bij de ergste van de afgelopen 15 jaar.
1: Bedankt, Frank. En ook in Spanje zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Volgens de laatste berichten gaat het om meer dan 60.000 mensen die hun huis hebben moeten verlaten of die verplicht binnen moeten blijven. Twee grote branden, niet zo heel ver van de hoofdstad Madrid, zijn samengekomen. En ook daar slaagt de brandweer er voorlopig niet in om controle over het vuur te krijgen. De Spaanse premier Sanchez bezoekt de regio morgenochtend vroeg. En dan zal bekeken worden of ook daar extra maatregelen nodig zijn. En niet alleen in het zuiden, ook in het noorden brandt het. In de Schotse Highlands is de brand in het natuurgebied de Cairngorms weer opgeflakkerd. Een bergdorp met zo'n 600 inwoners is volledig ontruimd. De brand woedt al 10 dagen en leek even onder controle, maar de wind heeft het ondergrondse smeulende vuur weer aangewakkerd nu. De rook heeft intussen ook de Schotse stad Aberdeen bereikt en dat is bijna 100 kilometer verderop. Mensen daar moeten ramen en deuren dicht houden. En in India is het water dat voor ellende zorgt, want bij zware overstromingen en aardverschuivingen in het noorden van het land zijn al zeker 50 mensen omgekomen. Er zijn ook nog tientallen vermisten. Door de overvloedige regen zijn zo'n 1,1 miljoen mensen getroffen in 2000 steden en

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, een heel goeie avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Zware natuurbranden blijven Frankrijk en Spanje in hun greep houden. In beide landen houden of hielden de regeringen vanavond crisisoverleg. In Frankrijk is dat ondertussen afgelopen. Zo net, Frank Renaud, in Parijs, er komen extra maatregelen?
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
1: Dankjewel, Frank. En dat de rook tot in de stad hangt, zoals Frank net zei, bevestigen ook Douke en Victor, twee Belgen die vanavond in Bordeaux aankwamen met de trein. Ze stuurden ons deze getuigenis, opgenomen met hun smartphone.
3: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
4: Ja, en als je buiten komt in station, uit het station, is alles ook zo licht mistig.
3: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar, ja, zo vuurgeur inademt.
1: Veel mensen geëvacueerd dus in Frankrijk en voorlopig ook zo'n 60.000 in buurland Spanje. Twee grote branden niet zo heel ver van de hoofdstad Madrid zijn daar samengekomen. Het leger is ook in Spanje ingezet en de Spaanse premier Sanchez bezoekt de regio zaterdagochtend heel vroeg. De brandweer van Brussel staakt verder. Vanavond zijn de bonden en de Brusselse regering na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. De Brusselse brandweer legde het werk dinsdag neer en eist onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. Saoedi-Arabië heeft vanavond bombardementen uitgevoerd op een havenstad in Jemen. De stad staat onder controle van de zogenoemde pro-Iraanse Houthi-rebellen. De aanval is een vergelding voor de beschietingen die die rebellen uitvoerden op vrachtschepen in de Rode Zee de voorbije dagen. Iran bemoeilijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz in de Persische Golf en de Houthi-rebellen proberen ondertussen dus hetzelfde te doen in de Rode Zee. Een andere belangrijke route voor vooral het vervoer van olie en gas uit het Midden-Oosten. Karim Khan gaat in beroep tegen de beslissing om hem te ontslaan als openbaar aanklager bij het internationaal strafhof in Den Haag. Dat werd eerder vandaag beslist. Tegen de Brit waren er beschuldigingen van seksueel wangedrag, maar uit onderzoek bleek daar onvoldoende bewijs voor. Niettemin besliste

0: Radio 1 Classics live.
1: Aan de nieuwe premier Burnham om te zeggen dat ze best meer belastingen willen betalen. Het gaat onder meer om oud-voetballegende en presentator Gary Lineker en filmmaker Richard Curtis. Ze pleiten voor een vermogensbelasting van zo'n 2% voor een vermogen boven de 10 miljoen pond. Ze zeggen dat ze op die manier een extra steentje willen bijdragen tot de Britse maatschappij. Dat zou de schatkist 24 miljard pond kunnen opbrengen. Een reactie van premier Burnham op deze Proud to Pay-actie, trots om te betalen, is er voorlopig nog niet. Helder tot licht bewolkt vannacht tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Zaterdag zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start grijs met kans op wat regen. Later opklaringen en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
1: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. Er woeden verschillende branden in de omgeving van Madrid die zich blijven uitbreiden. Volgens de lokale overheid zijn die branden op dit moment op hun hoogtepunt en bijna onmogelijk te blussen. De Spaanse premier Sanchez brengt de komende dag een bezoek aan de getroffen regio. De staking bij de Brusselse brandweer duurt voort. De voorbije avond zijn er onderhandelingen geweest tussen de vakbonden en de Brusselse regering, maar die hebben niets opgeleverd. Bij de Brusselse brandweer wordt al sinds dinsdag gestaakt. De vakbonden eisen onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. En nog in Brussel, in Sint-Jans-Molenbeek, is vorige nacht een gebouw beschoten. De politie vond verschillende kogelinslagen, onder meer een glazen voordeur raakte beschadigd. Het is voorlopig niet duidelijk waarom er geschoten werd. Bij het incident vielen geen slachtoffers. De politie kon nog geen verdachten oppakken. Er is een onderzoek geopend. En dan nog het weer. Het blijft er ook vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Radio 1. Radio.